0: Jullie gaan.
1: Fuck jou!
0: Godvrouw, ik poes uit weg van jouw popblauw.

0: Waar de fuck is hij? Waar de fuck gaan? Hé, hey, waar was hij after party?
1: Kijk, fuck jou.